Nederlander. Jede donderdag ben ik op 10 uur in Bermuda Dreieck in Centro Comercial Cita Playa de Inglés. Lust op een schöne avond? Kom eens hier voorbij. Liebe Grüße!